0: Een 51-jarige man uit Apeldoorn is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een vrouwelijke gedetineerde in 2010 in de vrouwengevangenis Nieuwersluis. De man, die werkte als bewaarder, krijgt ook een beroepsverbod van 5 jaar. Het vonnis kwam er na 16 jaar door een artikel 12-procedure van het slachtoffer. In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is onlangs een eeneiige vierling geboren. De 4 zoons kwamen met ruim 29 weken zwangerschap ter wereld en liggen nog steeds in het ziekenhuis. De kans op een eeneiige vierling is wereldwijd ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. Een groot deel van het aluminiumoxide dat de West-Ierse raffinaderij Ohynish Alumina produceert, wordt geëxporteerd naar Rusland. Uit internationaal onderzoek blijkt dat dit materiaal terechtkomt in de Russische wapenindustrie. Volgens officiële cijfers ging in het eerste kwartaal van 2026 tussen de 51 en 83% van de export naar Russische smeltovens. De KNVB gaat melding doen bij Meld Online discriminatie na racistische online reacties op Nederlands elftalspelers Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville, die een penalty misten tijdens het WK voetbal. Op de Instagram-accounts van de spelers verschenen tientallen racistische opmerkingen en afbeeldingen. Meld Online discriminatie ontving voorafgaand aan de wedstrijd al meerdere meldingen van racistische reacties onder berichten van voetballers. Het weerbericht. Overwegend bewolkt en droog. Vannacht maakt de bewolking plaats voor meer heldere perioden en koelt het af naar 13 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en zijn er landinwaarts enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
2: Hello?

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een 51-jarige man uit Apeldoorn.

0: gevangenschappen.
1: Een groot deel van het aluminiumoxide dat de West-Ierse raffinaderij Ohynish Alumina produceert, wordt geëxporteerd naar Rusland. Uit internationaal onderzoek blijkt dat dit materiaal terechtkomt in de Russische wapenindustrie. Volgens officiële cijfers ging in het eerste kwartaal van 2026 tussen de 51 en 83% van de export naar Russische smeltovens. De KNVB gaat melding doen bij Meld Online discriminatie na racistische online reacties op Nederlands elftalspelers Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville, die een penalty misten tijdens het WK voetbal. Op de Instagram-accounts van de spelers verschenen tientallen racistische opmerkingen en afbeeldingen. Meld Online discriminatie ontving voorafgaand aan de wedstrijd al meerdere meldingen van racistische reacties onder berichten van voetballers.
2: Het weerbericht. Overwegend bewolkt en droog. Vannacht maakt de bewolking plaats voor meer heldere perioden en koelt het af naar 13 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en zijn er landinwaarts enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
3: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij

0: Smartphone your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Een 51-jarige man uit Apeldoorn is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een vrouwelijke gedetineerde in 2010 in de vrouwengevangenis Nieuwersluis. De man, die werkte als bewaarder, krijgt ook een beroepsverbod van 5 jaar. Het vonnis kwam er na 16 jaar door een artikel 12-procedure van het slachtoffer. In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is onlangs een eeneiige vierling geboren. De 4 zoons kwamen met ruim 29 weken zwangerschap ter wereld en liggen nog steeds in het ziekenhuis. De kans op een eeneiige vierling is wereldwijd ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen.

0: Vincio Summerville, die een penalty miste tijdens het WK voetbal. Op de Instagram-accounts van de spelers verschenen tientallen racistische opmerkingen en afbeeldingen. Meld Online Discriminatie ontving voorafgaand aan de wedstrijd al meerdere meldingen van racistische reacties onder berichten van voetballers.
1: Het weerbericht. Overwegend bewolkt en droog. Vannacht maakt de bewolking plaats voor meer heldere perioden en koelt het af naar 13 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en zijn er landinwaarts enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Een 51-jarige man uit Apeldoorn is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een vrouwelijke gedetineerde in 2010 in de vrouwengevangenis Nieuwe Sluis. De man, die werkte als bewaarder, krijgt ook een beroepsverbod van 5 jaar. Het vonnis kwam er na 16 jaar door een artikel 12-procedure van het slachtoffer. In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is onlangs een eeneiige vierling geboren. De 4 zoons kwamen met ruim 29 weken zwangerschap ter wereld en liggen nog steeds in het ziekenhuis. De kans op een eeneiige vierling is wereldwijd ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. Een groot deel van het aluminiumoxide dat de West-Ierse raffinaderij Ohynish Alumina produceert, wordt geëxporteerd naar Rusland. Uit internationaal onderzoek blijkt dat dit materiaal terechtkomt in de Russische wapenindustrie. Volgens officiële cijfers ging in het eerste kwartaal van 2026 tussen de 51 en 83% van de export naar Russische smeltovens. De KNVB gaat melding doen bij Meld Online discriminatie na racistische online reacties op Nederlands elftalspelers Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville, die een penalty miste tijdens

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
7: Radionet met een D.
6: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
8: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Een 51-jarige man uit Apeldoorn is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een vrouwelijke gedetineerde in 2010 in de vrouwengevangenis Nieuwersluis. De man, die werkte als bewaarder, krijgt ook een beroepsverbod van 5 jaar. Het vonnis kwam er na 16 jaar door een artikel 12-procedure van het slachtoffer. In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is onlangs een eeneiige vierling geboren. De 4 zoons kwamen met ruim 29 weken zwangerschap ter wereld en liggen nog steeds in het ziekenhuis. De kans op een eeneiige vierling is wereldwijd ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. Een groot deel van het aluminiumoxide dat de West-Ierse raffinaderij Ohynish Alumina produceert, wordt geëxporteerd naar Rusland. Uit internationaal onderzoek blijkt of dit materiaal terechtkomt in de Russische wapenindustrie. Volgens officiële cijfers ging in het eerste kwartaal van 2026 tussen de 51 en 83% van de export naar Russische smeltovens. De KNVB gaat melding doen bij Meld Online discriminatie na racistische online reacties op Nederlands elftalspelers Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville, die een penalty misten tijdens het WK voetbal. Op de Instagram-accounts van de spelers verschenen tientallen racistische opmerkingen en afbeeldingen. Meld Online discriminatie ontving voorafgaand aan de wedstrijd al meerdere meldingen van racistische reacties onder berichten van voetballers. Het weerbericht. Overwegend bewolkt en droog. Vannacht maakt de bewolking plaats voor meer heldere perioden en koelt het af naar 13 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en zijn er landinwaarts enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorg...

0: Better Heart over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7.
0: Online.
1: It's Power FM.
0: Hits op maat. Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het blijft onzeker hoe vanaf het jaar 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed in box 3. De Eerste Kamer heeft de stemming over de nieuwe wet uitgesteld tot na de zomer, zodat de staatssecretaris met nieuwe voorstellen kan komen. De Tweede Kamer is al akkoord, maar er bestaat veel politieke discussie over de precieze vorm van de belasting. In het noorden van Griekenland zijn door een bosbrand zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteren uit en is nog niet onder controle. Een 12-jarig kind wordt vermist en ruim 100 brandweerlieden bestrijden het vuur met bluswagens en blusvliegtuigen. De droge natuur en harde wind bemoeilijken het blussen. De wereldwijde temperatuur van het zeewateroppervlak bereikte aan het begin van het El Niño-fenomeen, volgens de Europese klimaatdienst Copernicus, een nieuw record van 20,86 graden Celsius. Ook de Middellandse Zee is nu op veel plekken 4 tot 6 graden warmer dan normaal. Volgens Copernicus kunnen de temperatuurrecords de komende maanden blijven stijgen. Donald Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede termijn ruim 1 miljard euro verdiend aan cryptomunten, vastgoed en het uitlenen van zijn naam aan producten. Dat blijkt uit een rapport van 927 pagina's dat hij indiende bij het Office of Government Ethics. Ook zijn vrouw Melania verdiende bijna 9 miljoen euro, vooral aan crypto en een documentaire. Het weerbericht. Eerst zonnige periode. Later ontstaan stapelwolken die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot enkele buien. Tussen 21 en 25 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Power FM.

0: 4FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.
4: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
5: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
4: Very well. Hold on, please. You're through.
5: Thank you, Operator.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Abdul Ahad Momand, de eerste en tot nu toe enige Afghaanse astronaut, is op 67-jarige leeftijd overleden in Duitsland. Hij verbleef in 1988 negen dagen op het Russische ruimtestation Mir, samen met twee Russische cosmonauten. Tijdens de terugreis was er een storing en moest hij een dag langer zonder eten, drinken of sanitaire voorzieningen doorbrengen. De FBI gaat ervan uit dat de e-mails over de ontvoering van Nancy Guthrie niet echt zijn en dat de verzender geen betrokkenheid heeft bij de zaak. De 84-jarige vrouw werd eind januari uit haar huis in Tucson, Arizona meegenomen. De familie heeft $1 miljoen beloofd voor de tip die haar terugbrengt. De stemming over de nieuwe belastingwet voor spaargeld, beleggingen en vastgoed, de zogenaamde Box 3-regeling, is uitgesteld tot na de zomer. De Eerste Kamer wacht eerst op nieuwe voorstellen, waarmee staatssecretaris Ehrenberg wil inspelen op kritiek. Daardoor blijft onduidelijk hoe vanaf het jaar 2028 belasting wordt geheven op verschillende vormen van vermogen. Het Nederlandse USAR-team keert terug uit Venezuela nadat het heeft gezocht naar overlevenden van de aardbeving. Het team van 64 mensen en 8 reddingshonden vertrekt naar Curaçao voor medische en psychologische controles en vliegt daarna verder naar Nederland. Door de aardbeving zijn volgens de autoriteiten 1943 mensen omgekomen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Het weerbericht. Eerst zonnige periode. Later ontstaan stapelwolken die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot enkele buien. Tussen 21 en 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De eerste en tot nu toe enige Afghaanse cosmonaut, Abdul Ahad Momand, is op 67-jarige leeftijd overleden in Duitsland. Hij verbleef in 1988 als 29-jarige piloot 9 dagen op het ruimtestation Mir. Zijn terugkeer naar aarde verliep moeizaam door een storing, waardoor hij en een medereiziger een dag langer in hun capsule moesten blijven. De FBI vermoedt dat e-mails over de ontvoering van de 84-jarige Nancy Guthrie nep zijn en dat de afzender niets met de ontvoering te maken heeft. De berichten bevatten onder meer een eis voor losgeld en een melding dat Guthrie kort na haar ontvoering zou zijn overleden. De familie looft een beloning van $1 miljoen uit voor de gouden tip. De Amerikaanse AI-bedrijven Anthropic stelden geavanceerde modellen Mythos 5 en Fable 5 weer beschikbaar voor gebruikers buiten de Verenigde Staten, nadat de regering Trump de beperkingen heeft opgeheven. Half juni werden deze zogenoemde super-AI's buiten werking gesteld vanwege zorgen over omzeilbare voorzorgsmaatregelen. Anthropic meldt nu dat het risico op lekken zeer klein is. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal na uitschakeling door Marokko op het WK. Koeman stond in totaal 64 keer langs het veld als bondscoach, verspreid over 2 termijnen. Alleen Bob Glendenning leidde Oranje vaker, met 87 interlands. Het weerbericht. Eerst zonnige periode. Later ontstaan stapelwolken die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot enkele buien. Tussen 21 en 25 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's

mystery.

Frans en wat top 40.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Mijn jongste zoontje die is gisteren jarig geweest. Vorige week zeg ik tegen hem, schat, wat had je willen hebben? Had je skiers willen hebben, een CD Walkman of weet ik veel wat? Hij zei, pa, geef mij een...

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Amerikaanse AI-bedrijven Anthropic heeft zijn geavanceerde AI-modellen, waaronder Mythos 5 en Fable 5, weer beschikbaar gemaakt voor gebruikers buiten de Verenigde Staten. Half juni werden deze modellen op last van het Amerikaanse Handelsministerie wereldwijd uitgeschakeld vanwege mogelijke veiligheidsrisico's. De beperkingen zijn nu opgeheven na overleg tussen Anthropic en de Amerikaanse overheid. De FBI vermoedt dat de mails over de ontvoering van de 84-jarige Nancy Guthrie uit Arizona nep zijn en niet van de dader afkomstig. Guthrie werd eind januari uit haar huis ontvoerd en sindsdien is er, behalve videobeelden van een gemaskerde man, geen spoor van haar gevonden. De familie looft een beloning van $1 miljoen uit voor de gouden tip. Het kabinet trekt €193 miljoen uit voor een nieuw noodfonds energie, waarmee naar verwachting 500.000 huishoudens geholpen kunnen worden die moeite hebben hun energierekening te betalen. Het loket blijft deze keer tenminste 4 maanden open, ongeacht of het budget opraakt. Voorwaarden zijn onder meer een bruto inkomen tot 130% van het sociaal minimum en hoge energiekosten. In moedermelk van ongeveer 1 op de 5 vrouwen in Nederland is te veel schadelijke PFAS aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onder ruim 1600 vrouwen. In alle onderzochte monsters werden PFAS gevonden, waarbij vooral PFOS veel voorkwam. Het weerbericht. Eerst zonnige periode. Later ontstaan stapelwolken die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot enkele buien. Tussen 21 en 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.
2: Your station number one.
3: It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels voor grote datasets met persoonsgegevens, meldt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten in een nieuw rapport. Het gaat om het werken met en opslaan van deze gegevens door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Volgens de commissie gebruiken de diensten ook datasets die via hacks op straat zijn gekomen. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in. Consumenten mogen bij de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer afsteken. Maar clubs en buurtverenigingen kunnen met een vergunning wel gezamenlijk vuurwerk afsteken als zij een lokale binding hebben. Gemeentes bepalen wie toestemming krijgt en er komen inleverdagen voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben. Ilse Baal uit Alkmaar heeft de Grantangi Award ontvangen van de Surinaamse gemeenschap in Nederland voor haar vrijwilligerswerk en haar inzet om Keti Koti jaarlijks in Alkmaar te laten vieren. Zij woont al 44 jaar in Alkmaar en zette zich meer dan 20 jaar in voor het lokale wijkcentrum. Het Keti Koti Festival werd het afgelopen weekeinde in Alkmaar georganiseerd. Onderzoeksbureau ABF Research verwacht dat in het jaar 2027 voor het eerst sinds 1990 ongeveer 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dit aantal wordt mogelijk door het stijgende aantal bouwvergunningen sinds oktober 2023. ABF waarschuwt wel dat problemen zoals het volle stroomnet en stikstof de bouw kunnen vertragen. Het weerbericht. Eerst zonnige periode. Later ontstaan stapelwolken die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot enkele buien. Tussen 21 en 25 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power Live. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Knetter hard over je speakers.
2: Over je speakers.
1: Speakers.
2: Speakers.
1: Speakers.
2: 24/7
1: online.
2: It's Power FM.
1: It's Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Japan verhoogt vanaf vandaag de visumprijzen en toeristenbelasting voor buitenlandse bezoekers, terwijl de paspoortkosten voor Japanners omlaag gaan. De prijs voor een single entry visum stijgt naar 15.000 yen en de vertrekbelasting gaat naar 3.000 yen. Voor reizigers uit visumvrije landen, waaronder Nederland, wordt de toeristenbelasting verhoogd en komt er in 2028 een elektronisch reistoestemmingssysteem. Victor Willis, zanger en oprichter van de Amerikaanse discogroep Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band bekendgemaakt via sociale media. Willis overleed na een korte, agressieve ziekte. De band noemt geen verdere details. Vanaf 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod, waardoor consumenten bij de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen met een duidelijke binding aan de plaats kunnen wel een vergunning krijgen om maximaal 200 kilo siervuurwerk af te steken, waarbij het publiek op 15, 40 of 60 meter afstand moet blijven. Licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, blijft toegestaan voor particulieren. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels voor het gebruik en bewaren van grote datasets met persoonsgegevens. Dat staat in een nieuw rapport van de toezichthouder CTIVD over de AIVD en MIVD. De ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie zeggen dat de diensten werken aan betere waarborgen en zelf passende maatregelen zullen nemen. Het weerbericht. Eerst zonnige periode. Later ontstaan stapelwolken die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot enkele buien. Tussen 21 en 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olá.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olá.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olá.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.

0: En toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgezicht.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een grote brand in een flatgebouw op de linkeroever van de Schelde in Antwerpen zijn mensen overleden en zwaar gewond geraakt. De brand begon even voor 10 uur vanochtend op de 8e verdieping en is nog niet onder controle. Meer dan 200 bewoners zijn geëvacueerd en er geldt een medisch interventieplan. In het centrum van Mexico-stad zijn 3 Mexicanen overleden door verdrukking na de overwinning van het nationale voetbalelftal op Ecuador in het WK. Het gaat om een man van 44 jaar en vrouwen van 19 en 48 jaar. Miljoenen mensen waren op straat om het behalen van de volgende ronde te vieren. De inflatie is in juni gedaald naar 2,9%, terwijl deze in mei nog 3,5% bedroeg. Volgens een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam de prijsdaling door lagere brandstofprijzen. De olieprijs, die op het dieptepunt bijna $120 per vat was, lag afgelopen week weer op het niveau van voor de oorlog. Jorge Martin en Ai Ogura rijden volgend seizoen voor Yamaha in de MotoGP. De Spanjaard Martin komt van het fabrieksteam van Aprilia en de Japanner Ogura van het satellietteam Superfall Trackhouse. Yamaha liet eerder weten dat Alex Rins en Fabio Quartararo na dit seizoen vertrekken. Het weerbericht. Eerst zonnige periode. Later ontstaan stapelwolken die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot enkele buien. Tussen 21 en 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt-en-gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij

0: Smartphone your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.

0: Mindtrack Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Twee mannen zijn veroordeeld voor het oplichten van een ouder echtpaar uit Staphorst voor ruim 300.000 euro via helpdeskfraude. De 29-jarige man uit Assen kreeg 5 maanden cel, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. De 16-jarige jongen kreeg een taak- en leerstraf. Het brein achter de oplichting is niet gepakt. De inflatie was in juni 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een snelle raming. De olieprijs steeg in mei sterk door de oorlog in het Midden-Oosten, maar is afgelopen week weer gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Het Taliban-bewind in Afghanistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Pakistanse provincies Khyber en Balochistan. Volgens het Afghaanse ministerie van Defensie werden onder meer een complex van de terroristische organisatie IS aangevallen en raakten meerdere mensen gewond. Het Pakistanse leger zegt 4 drones te hebben neergehaald, maar doet geen mededelingen over slachtoffers. Zuid-Korea heeft vorige maand voor het eerst voor meer dan 100 miljard dollar aan goederen geëxporteerd. Vooral door de gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. De export nam toe met meer dan 70% vergeleken met een jaar geleden. En de uitvoer van geheugenchips is bijna verdrievoudigd. Ook de import was aanzienlijk hoger dan vorig jaar.
2: Het weerbericht. Eerst zonnige periode. Later ontstaan stapelwolken die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot enkele buien. Tussen 21 en 25 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
3: door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ook van de van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
1: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In het Oosterpark in Amsterdam is de nationale herdenking van het slavernijverleden gehouden. Met toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema. En kransleggingen voor de slachtoffers uit Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook elders in het land vinden Ketikoti-vieringen plaats. Ter ere van de afschaffing van de slavernij op de 1 juli 1866 3. In Amsterdam zijn naast een optocht vanuit de Stopera en een vrijheidsontbijt ook optredens op het Ketikoti Festival op het Museumplein, dat tot 10 uur vanavond duurt. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden die met tractoren reden op de Zoetermeerse Rijweg, terwijl een limiet van 20 voertuigen was bereikt. Burgemeester Van Zanen gaf een noodbevel, waardoor niet met meer dan 20 tractoren actie mocht worden gevoerd. Tientallen boeren protesteren in Den Haag tegen de stikstofplannen van het kabinet. 4 priesters van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X zijn in het Zwitserse Econ tot bisschop gewijd tijdens een drukbezochte ceremonie. Voor deze wijding is geen toestemming gegeven door paus Leo XIV, die de betrokken priesters heeft gewaarschuwd voor excommunicatie uit de Rooms-Katholieke Kerk. Tijdens de viering waren duizenden gelovigen, honderden priesters, nonnen en bisschoppen aanwezig. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden ligt sinds begin deze week stil vanwege een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion, veroorzaakt door kortsluiting in een geknikte voedingskabel van de bovenleiding. ProRail is bezig met herstelwerkzaamheden aan zeker 100 kabels en verwacht dat de storing halverwege het weekend is verholpen. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden stopbussen. Ook op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda zijn geen treinen. Het weerbericht. Steeds meer stapelwolken die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot enkele buien. Tussen 21 en 25 graden. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

If I could just hold you

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het kookadvies voor kraanwater in de Drechtsteden van vorige maand was achteraf niet nodig. Waterbedrijf Evides zegt dat een menselijke fout in het laboratorium leidde tot een verkeerde meetwaarde, waardoor 200.000 mensen het advies kregen om kraanwater te koken. Evaluatie wijst uit dat het drinkwater steeds aan alle wettelijke eisen heeft voldaan. Canada doet volgend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Het is het eerste nieuwe land sinds Australië in 2015 dat zich aansluit bij het festival. Later dit jaar maakt CBC Radio Canada bekend hoe de Canadese artiest wordt gekozen. Twee zorgvilla's voor zeer kwetsbare kinderen in Vleuten en Waalre zijn vandaag gesloten op last van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, vanwege zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ouders hebben weinig uitzicht op alternatieve opvang voor hun kinderen, die dag en nacht specialistische zorg nodig hebben. De rechter doet morgen uitspraak in het kort geding over de sluitingen. De Duitse regeringspartijen bespreken deze dagen grote hervormingsplannen, waaronder het betaalbaar houden van pensioenen en zorg, arbeidsmarkthervormingen en belastingaanpassingen. De partijen lijken meer bereid tot compromissen nadat een werkgroep recent met 33 voorstellen kwam. Doel is om voor de parlementaire zomerpauze zoveel mogelijk plannen rond te krijgen. Het weerbericht. Steeds meer stapelwolken, die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot enkele buien. Tussen 21 en 25 graden. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
1: It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Canada doet volgend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. De EBU en de Canadese publieke omroep maakten dat bekend. Canada is het eerste nieuwe land sinds 2015 dat deelneemt aan het festival. De 15-jarige verdachte van de dubbele moord op diens ouders in Meerstad blijft voorlopig 90 dagen langer vastzitten. De jongere werd op 18 juni aangehouden nadat de lichamen van de ouders thuis waren gevonden. Politie en het Openbaar Ministerie geven vanwege de minderjarige leeftijd van de verdachte beperkt informatie over de zaak. Het debat in de Tweede Kamer over de nieuw gepresenteerde stikstofplannen heeft veel belangstelling getrokken, met een volle publieke tribune en extra bezoekers in een aparte zaal. Buiten het Kamergebouw stonden bij elkaar 20 tractoren na een afspraak tussen de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en de burgemeester van Den Haag. De politie hield andere tractoren buiten het centrum tegen en arresteerde 5 personen. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon door in 2 sets te winnen van McCartney Kessler. De nummer 1 van de wereld versloeg de Amerikaanse met 6-1 en 7-6. Sabalenka overleefde in de tweede set 2 setpunten van Kessler, die op dat moment op voorsprong stond. Het weerbericht. Steeds meer stapelwolken, die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot enkele buien. Tussen 21 en 25 graden. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In de Tweede Kamer is het drukbezochte debat begonnen over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die vooral grote gevolgen hebben voor veehouders. De publieke tribune zit vol. 20 tractoren staan symbolisch bij het gebouw en 5 personen zijn buiten aangehouden. 16 Kamerleden voeren het woord, gevolgd door de minister van Landbouw. De 15-jarige verdachte van de dubbele moord op diens ouders in Meerstad blijft minstens 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen besloten. De politie trof de lichamen aan na een melding van ouders van schoolgenoten met wie de verdachte een foto van de overleden ouders had gedeeld. Sony stopt vanaf januari 2028 met de productie van fysieke schijven voor nieuwe PlayStation games. Nieuwe spellen zijn vanaf dat moment alleen digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode bij winkels. In juli volgend jaar stopt Sony ook met de verkoop van games voor de PlayStation 3 en PlayStation Vita via de PlayStation Store. Het aantal particuliere huurwoningen is sinds de invoering van de wet betaalbare huur gedaald, omdat veel verhuurders hun woningen verkochten. Hierdoor is het voor woningzoekenden lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. Woningcorporaties en investeerders willen nieuwe huurwoningen bouwen, maar het is onzeker of dit lukt vanwege het huidige investeringsklimaat. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM.
2: Your station number one.
3: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Minister Sterk van Langdurige Zorg meldt dat de voorgenomen bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten niet doorgaan. Volgens haar komt er tot het jaar 2031 extra geld beschikbaar. Ongeveer 1,6 miljard euro voor gehandicaptenzorg, 3,9 miljard euro voor ouderenzorg en bijna een half miljard voor langdurige GGZ. De groei voor gehandicaptenzorg en ouderenzorg wordt respectievelijk geraamd op 1,9 en 3,2%. Op de A9 bij Akersloot is vanmiddag rond 2:15 een trailer met erin een paard op zijn kant terechtgekomen. De bestuurder bleef ongedeerd en het paard is uit de trailer gehaald, maar de toestand van het dier is niet bekendgemaakt. Door het ongeluk waren in zuidelijke richting twee rijstroken lange tijd dicht en ontstond meer dan een uur file. Sony stopt in januari 2028 met het maken van PlayStation games op fysieke schijven. Nieuwe spellen zijn vanaf dan alleen nog digitaal te koop via de PlayStation Store of als downloadcode bij winkels. Sony meldt ook dat in juli volgend jaar de verkoop van games via de PlayStation Store stopt voor de PlayStation 3 en PlayStation Vita. Het is sinds de invoering van de wet betaalbare huur moeilijker geworden om een huurwoning te vinden, blijkt uit cijfers van de NOS en betrokken organisaties. Het aantal beschikbare huurwoningen is gedaald doordat particuliere verhuurders sinds juli 2024 ongeveer 55.000 woningen hebben verkocht. Minister Buchholz O'Sullivan wil de wet aanpassen en meer tijdelijke huurcontracten mogelijk maken. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: 4FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Vrijdag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Op de A9 bij Akersloot is vanmiddag rond 3:15 een trailer met erin een paard op zijn kant terecht gekomen. De bestuurder bleef ongedeerd en het paard is uit de trailer gehaald, maar de toestand van het dier is niet bekendgemaakt. Door het ongeluk waren in zuidelijke richting 2 rijstroken lange tijd dicht en ontstond meer dan een uur file. Minister Sterk van Langdurige Zorg meldt dat de voorgenomen bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten niet doorgaan. Volgens haar komt er tot het jaar 2031 extra geld beschikbaar. Ongeveer 1,6 miljard euro voor gehandicaptenzorg, 3,9 miljard euro voor ouderenzorg en bijna een half miljard voor langdurige GGZ. De groei voor gehandicaptenzorg en ouderenzorg wordt respectievelijk geraamd op 1,9 en 3,2%. Het is sinds de invoering van de wet betaalbare huur moeilijker geworden om een huurwoning te vinden, blijkt uit cijfers van de NOS en betrokken organisaties. Het aantal beschikbare huurwoningen is gedaald doordat particuliere verhuurders sinds juli 2024 ongeveer 55.000 woningen hebben verkocht. Minister Boekholt O'Sullivan wil de wet aanpassen en meer tijdelijke huurcontracten mogelijk maken. Sony stopt in januari 2028 met het maken van PlayStation games op fysieke schijven. Nieuwe spellen zijn vanaf dan alleen nog digitaal te koop via de PlayStation Store of als downloadcode bij winkels. Sony meldt ook dat in juli volgend jaar de verkoop van games via de PlayStation Store stopt voor de PlayStation 3 en PlayStation Vita. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het is sinds de invoering van de wet betaalbare huur moeilijker geworden om een huurwoning te vinden, blijkt uit cijfers van de NOS en betrokken organisaties. Het aantal beschikbare huurwoningen is gedaald doordat particuliere verhuurders sinds juli 2024 ongeveer 55.000 woningen hebben verkocht. Minister Buchholz O'Sullivan wil de wet aanpassen en meer tijdelijke huurcontracten mogelijk maken. Sony stopt in januari 2028 met het maken van PlayStation games op fysieke schijven. Nieuwe spellen zijn vanaf dan alleen nog digitaal te koop via de PlayStation Store of als downloadcode bij winkels. Sony meldt ook dat in juli volgend jaar de verkoop van games via de PlayStation Store stopt voor de PlayStation 3 en PlayStation Vita. Op de A9 bij Akersloot is vanmiddag rond 3:15 een trailer met erin een paard op zijn kant terechtgekomen. De bestuurder bleef ongedeerd en het paard is uit de trailer gehaald, maar de toestand van het dier is niet bekendgemaakt. Door het ongeluk waren in zuidelijke richting twee rijstroken lange tijd dicht en ontstond meer dan een uur file. Minister Sterk van Langdurige Zorg meldt dat de voorgenomen bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten niet doorgaan. Volgens haar komt er tot het jaar 2031 extra geld beschikbaar. Ongeveer 1,6 miljard euro voor gehandicaptenzorg, 3,9 miljard euro voor ouderenzorg en bijna een half miljard voor langdurige GGZ. De groei voor gehandicaptenzorg en ouderenzorg wordt respectievelijk geraamd op 1,9 en 3,2%. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even verdwijnen.
1: Jacques Chirac.
2: Oh, man.

0: We're going to do two songs from Latin Day 2.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het defensieplatform Maven Smart System van het Amerikaanse bedrijf Palantir is vanaf nu klaar voor gebruik door de NAVO. Het systeem verzamelt informatie uit verschillende bronnen en combineert die met kunstmatige intelligentie om snel militaire doelwitten te selecteren. Palantir geldt als omstreden leverancier vanwege eerdere inzet van zijn software door onder meer Israël en de Verenigde Staten. Bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gaan niet door, meldt minister Sterk. Volgens nieuwe berekeningen van het ministerie is er tot 2031 ruim 1 miljard 600 miljoen euro beschikbaar voor gehandicaptenzorg, 3 miljard 900 miljoen euro voor ouderenzorg en bijna een half miljard voor langdurige geestelijke gezondheidszorg. De sectoren kunnen naar verwachting met respectievelijk 1,9 en 3,2% groeien. Oekraïnse troepen hebben in het zuiden van het land voor het eerst in jaren netto meer grondgebied veroverd dan verloren, volgens de hoogste generaal Sirski. De artilleristen van de 95ste brigade waren betrokken bij het heroveren van delen in de regio Zaporizhia, ondanks voortdurende dreiging van Russische drones. In andere delen van het front, zoals bij Kostjantinivka en Kupjansk, houden de tegenaanvallen van Rusland aan. Een man uit Reuver is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor het vermoorden van zijn vrouw en het in brand steken van haar lichaam in het Duitse Münster-Sarmsheim in juni 2022. Het gerechtshof acht moord bewezen, terwijl de rechtbank eerder doodslag aannemelijk vond. Het slachtoffer was 35 jaar oud. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het defensieplatform Maven Smart System van het Amerikaanse bedrijf Palantir is vanaf nu klaar voor gebruik door de NAVO. Het systeem verzamelt informatie uit verschillende bronnen en combineert die met kunstmatige intelligentie om snel militaire doelwitten te selecteren. Palantir geldt als omstreden leverancier vanwege eerdere inzet van zijn software door onder meer Israël en de Verenigde Staten. Bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gaan niet door, meldt minister Sterk. Volgens nieuwe berekeningen van het ministerie is er tot 2031 ruim 1 miljard 600 miljoen euro beschikbaar voor gehandicaptenzorg, 3 miljard 900 miljoen euro voor ouderenzorg en bijna een half miljard voor langdurige geestelijke gezondheidszorg. De sectoren kunnen naar verwachting met respectievelijk 1,9 en 3,2% groeien. Oekraïense troepen hebben in het zuiden van het land voor het eerst in jaren netto meer grondgebied veroverd dan verloren, volgens de hoogste generaal Sirski. De artilleristen van de 95ste brigade waren betrokken bij het heroveren van delen in de regio Zaporizhia, ondanks voortdurende dreiging van Russische drones. In andere delen van het front, zoals bij Kostjantinivka en Kupjansk, houden de tegenaanvallen van Rusland aan. Een man uit Reuver is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor het vermoorden van zijn vrouw en het in brand steken van haar lichaam in het Duitse Münster-Sarmsheim in juni 2022. Het gerechtshof acht moord bewezen, terwijl de rechtbank eerder doodslag aannemelijk vond. Het slachtoffer was 35 jaar oud. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
6: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het defensieplatform Maven Smart System van het Amerikaanse bedrijf Palantir is vanaf nu klaar voor gebruik door de NAVO. Het systeem verzamelt informatie uit verschillende bronnen en combineert die met kunstmatige intelligentie om snel militaire doelwitten te selecteren. Palantir geldt als omstreden leverancier vanwege eerdere inzet van zijn software door onder meer Israël en de Verenigde Staten. Bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gaan niet door, meldt minister Sterk. Volgens nieuwe berekeningen van het ministerie is er tot 2031 ruim 1 miljard 600 miljoen euro beschikbaar voor gehandicaptenzorg, 3 miljard 900 miljoen euro voor ouderenzorg en bijna een half miljard voor langdurige geestelijke gezondheidszorg. De sectoren kunnen naar verwachting met respectievelijk 1,9 en 3,2% groeien. Oekraïense troepen hebben in het zuiden van het land voor het eerst in jaren netto meer grondgebied veroverd dan verloren, volgens de hoogste generaal Sirski. De artilleristen van de 95ste brigade waren betrokken bij het heroveren van delen in de regio Zaporizhia, ondanks voortdurende dreiging van Russische drones. In andere delen van het front, zoals bij Kostjantinivka en Kupjansk, houden de tegenaanvallen van Rusland aan. Een man uit Reuver is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor het vermoorden van zijn vrouw en het in brand steken van haar lichaam in het Duitse Münster-Sarmsheim in juni 2022. Het gerechtshof acht moord bewezen, terwijl de rechtbank eerder doodslag aannemelijk vond. Het slachtoffer was 35 jaar oud. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het defensieplatform Maven Smart System van het Amerikaanse bedrijf Palantir is vanaf nu klaar voor gebruik door de NAVO. Het systeem verzamelt informatie uit verschillende bronnen en combineert die met kunstmatige intelligentie om snel militaire doelwitten te selecteren. Palantir geldt als omstreden leverancier vanwege eerdere inzet van zijn software door onder meer Israël en de Verenigde Staten. Bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gaan niet door, meldt minister Sterk. Volgens nieuwe berekeningen van het ministerie is er tot 2031 ruim 1 miljard 600 miljoen euro beschikbaar voor gehandicaptenzorg, 3 miljard 900 miljoen euro voor ouderenzorg en bijna een half miljard voor langdurige geestelijke gezondheidszorg. De sectoren kunnen naar verwachting met respectievelijk 1,9 en 3,2% groeien. Oekraïnse troepen hebben in het zuiden van het land voor het eerst in jaren netto meer grondgebied veroverd dan verloren, volgens de hoogste generaal Sirski. De artilleristen van de 95ste brigade waren betrokken bij het heroveren van delen in de regio Zaporizhia, ondanks voortdurende dreiging van Russische drones. In andere delen van het front, zoals bij Kostjantinivka en Kupjansk, houden de tegenaanvallen van Rusland aan. Een man uit Reuver is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor het vermoorden van zijn vrouw en het in brand steken van haar lichaam in het Duitse Münster-Sarmsheim in juni 2022. Het gerechtshof acht moord bewezen, terwijl de rechtbank eerder doodslag aannemelijk vond. Het slachtoffer was 35 jaar oud. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het defensieplatform Maven Smart System van het Amerikaanse bedrijf Palantir is vanaf nu klaar voor gebruik door de NAVO. Het systeem verzamelt informatie uit verschillende bronnen en combineert die met kunstmatige intelligentie om snel militaire doelwitten te selecteren. Palantir geldt als omstreden leverancier vanwege eerdere inzet van zijn software door onder meer Israël en de Verenigde Staten. Bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gaan niet door, meldt minister Sterk. Volgens nieuwe berekeningen van het ministerie is er tot 2031 ruim 1 miljard 600 miljoen euro beschikbaar voor gehandicaptenzorg, 3 miljard 900 miljoen euro voor ouderenzorg en bijna een half miljard voor langdurige geestelijke gezondheidszorg. De sectoren kunnen naar verwachting met respectievelijk 1,9 en 3,2% groeien. Oekraïense troepen hebben in het zuiden van het land voor het eerst in jaren netto meer grondgebied veroverd dan verloren, volgens de hoogste generaal Sirski. De artilleristen van de 95ste brigade waren betrokken bij het heroveren van delen in de regio Zaporizhia, ondanks voortdurende dreiging van Russische drones. In andere delen van het front, zoals bij Kostjantinivka en Kupjansk, houden de tegenaanvallen van Rusland aan. Een man uit Reuver is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor het vermoorden van zijn vrouw en het in brand steken van haar lichaam in het Duitse Münster-Sarmsheim in juni 2022. Het gerechtshof acht moord bewezen, terwijl de rechtbank eerder doodslag aannemelijk vond. Het slachtoffer was 35 jaar oud. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
2: Your station number one. It's Power FM.